slop. Je bent zo fanatiek. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. Fanatiek. Ik, ik, ik, ik, ik.